0: Neem even hier.
1: Wat is dat?
0: Dat is een little high, Carl. Dat is een little
1: bit. Wat is dat?
2: Softly and tenderly Jesus is coming.